is on. En dan is door dat bispel dat ik al gebruikt ha, dat is een schlieze ort gemaakt. Zoals de zon zijn licht uitschliezet durch de welt al, zo schijnt God zijn woord, dat jeestliche licht, nur ein Mensch zijn hoort. God zijn woord is ne macht, dat is kraftig. God zijn woord is dat eenzige begriepliche wonder, dat wij vandaag in deze welt hebben. God zijn woord wordt eeuwig blijven. Dat wordt nog hier zinnen, wanneer Jezus terugkomt. We gaan nu weer in de brief, en Petrus zegt, in de 19e vers, en je doet een goed, wanneer je acht geeft daarop als een licht, dat in een diester steeds schijnt, maar het aanvangt te dagen, en de morgen stieren en je nog harte opkomt. Dat wordt wunderschön zijn, wanneer de Heer Jezus nu wordt komen, ons naar huis te nemen. Dat is bij deze tijd nog niet passiert. We weten niet wanneer de Heer Jezus komen wordt, of hij wordt komen. We hebben verrecht en God zijn licht te wandelen. God heeft ons zijn woord geloten, en wanneer we daarop acht geven, wordt zijn woord als een lamp op ons weg zijn. Zo zegt Psalm 119, 105, God zijn woord als een lamp te mijn feit en een licht op mijn stich. Dit wordt aanhullen wat de Heer Jezus komen wordt. Dat is vielleicht zeer donker op deze eerd nu. We weten dat die donkerheid mat weggaan van dat licht komt. Mij komt het zover dat zo'n dag al aanvangt te dorgen. Zoals wie gezegd hebben, zo'n dag meent de dag wanneer de Heer Jezus vader komen wordt. En de openbaring is hij de hele Maria stieren genaamd. God zijn woord is zo als een schlieze ort gemaakt, wat Jezus komt. Dat woord is wat de mensen van de welt wegtrekt en aan God zijn arms en inbrengt. Dat is een schoon beeld. Ten eerste vers. Eerstens zul je weten dat geen profetische schrift zichzelf uitlegt. Hier is de eerste zaak die we moeten beobachten, dat geen profetische schrift zichzelf uitlegt. Kijk eerst aan dat woord, zul je weten. Dit is een kennis dat niet bloos van God zijn woord komt. Dat heet niet bloos de Tatsache, die een mens van God zijn woord kan toepzamelen. Wanneer du een oprechtig hoort hast, dan kanst du uitvingen of de Tatsache recht zijn of niet. Aber du kanst weten dat die zo zijn, wanneer de Heilige Geest dat woord werkelijk in dein leven maken wordt. Er zijn veel mensen die willen bewijs hebben dat God zijn woord waar is. Zo'n lied heeft niet veel tijd genomen God zijn woord te lezen. Ze heeft geen tijd genomen God zijn woord te studeren. Wanneer we checken en zien wat God gedaan heeft, de lied die God uit ihre zin geraad heeft, en die nu in God zijn weg wandelen, dan brengt er geen twijfel zijn dat er genoeg bewijs is dat God zijn woord machtig is. Zoals ik vorher gezegd heb, ik zie nu bij de stad voorbij, waar ik weer als ik in de hechere leer aanstolte weer. To die tijd wil ik haar dat de leren zullen mij bewijzen dat de Bijbel God zijn woord weer. Aber dat brug ik nu niet meer. Ik weet dat de Bijbel God zijn woord is. Dat is een innerlijke overtuiging, vriend. Daar zijn uitgebeelde lied, die kunnen veel dingen uitvingen, van de vergangenheid, wanneer ze diep in de eerdgrove met een spodem. Dit wordt veel gedaan in dat land waar Jezus leeft. Daar vingen deze lied allerhand zaken. Van zo'n zaken kennen de lied bewijzen dat wat God gezegd heeft en gedaan heeft, is door te zijn. En de steden die in de Bijbel erwähnt zijn, waren werkelijk door. To die tijd en die leer aanstalt, wanneer ik zo'n noorrecht hier word, word ik me vrijer als een kleine kind. Dat is wonderbaar, word ik zei. Ik zei dat niet meer. Wils de Heilige Geest heeft God zijn woord praktisch en recht gemaakt door mij. We hebben ook gezien hoe over de ganze welt God zijn woord mensen geënderd heeft. Dat maakt een lied ons bekend door de brief die ze ons schikken. Zo'n lied heeft God zijn woord aangenomen en ze hebben gezien hoe God in haar leven arbeiden kan. Vriend, sei nicht, dat God zijn woord niet kracht heeft. Zijn woord is krachtig. Dit is een waarheid die we aannemen kunnen. Dit zijn berichten die de Heilige Geest in ons
besteht je kon en dat. Nu en dem dat we wieder komen en des brief, is door wat andret, dat we acht abgeven matte. Zich zelfs uitlegt. Wat Petrus hier nu zegt, is dat geen profetische woord en de heilige schrift kan erklärt worden op poort van andere steden en de Bibel die van datzelfde thema reden. Dat is de oorzaak waarom ik tegen zo'n gedanken strijd, wil lied een vers van de schrift nemen en daarop een tjoeke lieden boer. Daar zijn veel lied en dat is het tijd die dat doen. Wil ze zo'n doen, had ze veel lied beschommeld. Ik wie eenmaal bij een circus en daar zag ik een man op een webstang voor. Een webstang heeft gewoonlijk twee reden, maar dit had bloos één rood. Daar wie hij hoog en aloft. Hij had veel trouble op dat ding te blijven en kon dat niet gescheid hanteren. Schließlich flitst de webspang weg en de man stolpert even roos. Ik dacht dan, dat is zo als dat met veel Christen is. Ze boeren er geloven op een vers van God zijn woord en geloven dat alles in ordning is. Maar ze hebben dat evenwicht van de schrift niet in betracht genomen. Dat is goed een wonderbare vers te hebben. Maar vriend, wanneer dat een grote waarheid is, dan zijn er ook andere vers, of zelfs een ganse kapitel, die dezelfde waarheid uitbrengen. Doorwegen is dat niet goed een leer op bloos één vers te boeren. Wat hij hier meent, is dat geen poort van de Heilige Schrift kan recht erklärt worden, wanneer dat alleen staat. Een vers, een poort, met de eeuwige schrift bestedigd worden. Nu komt de apostel Petrus nu dit, 21. Vers. Dan de profetie is niemals durch mensen willen gekomen, over heilige mannen reden, zoals de heilige geest aan de lengte dreef. De voorzijing die hier erwähnt is, is dat Oude Testament. Hij zegt de profetie kiem niet durch mensen willen. Neem den profeet Jesaja, zum Beispiel. Hij zegt niet één dag, ik leef, ik wou een profetische boek schrijven. Dan wou ik nog een drekker gonnen en aan dat brengen, wils mij veelt nu geld. Hij wou mij een beetje geld verheergeven en wanneer dat boek verkauft wordt, dan krijg ik meer geld. Dan kon ik dem drekker betalen, ik wou dat eeuwige geld houden en ik wou een schrijver zijn. Dat is zoals veel mensen dat nu doen. Wanneer mensen willen aan zijn programma afschrijven, dan wou we den dat niet afzeggen. We doen deze programma niet zo dat we kunnen geld maken. We predigen en we schrijven wils we willen God zijn woord erklären. We willen mensen helpen. We zijn niet in des dienstamt om recht te worden. Jesaja heeft dezelfde instelling. Zijn profetische woord weer niet zo dat hij kan de mensen in je volle doen. Hij wil God zijn knecht. Wat hij geschreven heeft, heeft hij niet zelfs uitgedacht. God heeft hem gelengd, zodat wat hij geschreven heeft, is God zijn woord. 21. Vers. Dan de profetie is niemals durch mensen willen gekomen. Over heilige mannen reden, zoals de heilige geest aan de lengte dreef. Ik had in wat gelezen, wie het wichtig is. Heilig hier meent dat deze heilige mannen weer een poort gestalt voor de arbeid die God aan je geeft had. Wanneer du werkelijk een Christ bist, dan bist du ook, zoals ik ook zie, een poort gestalt voor Christus zijn werken in deze wereld. Deze heilige mannen haar je reed, zoals de heilige geest aan de lengte dreef. Dit is een interessant beeld. Dit is een beeld van een schep op een zee, een schep die zegel heeft. De zegel op dat schep worden opgehoven en dan komt de wind en maakt de zegel vol. En zo'n weg kan de wind een grote schep even dat water drijven. Er zijn veel steden waar veel zo'n schep en een waard zegelen. Tot hier worden zo'n schep nog één zegel opheven zodat ze kunnen storken even dat water voeren. Nu, dat is zo als wat we in deze schrift hebben. De Heilige Geest heeft deze mannen gedroogd, hij dreef aan, zodat ze geschreven hebben wat God aan
hat klar gemacht, und was er will haben, dass wir behalten sollen. Deswegen ist das so wichtig, dass wir wissen, was Gott sagt und sein Wort.

Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonische brief op je reed van Donald Niefeld en op je stelt bij Radio de Wachwieser zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

Nu hebben we de korte aandacht uit het Thessalonische brief op je reed van Donald Niefeld en te besteld bij Radio de Wachwieser zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: The clock is twoi.
1: Nu hier in een geschicht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim in Saskatchewan.
2: De voet met lacher. Manchmal hebben jongens lacher en een